0: Radio Reraw.
1: Aan we zien goed in haar meelittes,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bischroge,
2: August haar nukes.
1: Boel is schach, ik chach en dukes, de ige scheliacht, de quiz chali,
2: ik jant de misje, kiema kerstele,
1: August misje, koan de burke.
2: Ze tra Adrian Spriel show, follow me with fin de credit of August ne schelte, et haar grillo or vinulachte, margoel.
1: Veel er de groeges, een hoogte glo, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on wat en dark joon. Rira.

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes,
1: boelischach, ik chachem duches, de ihischkeliach, de quischchali,
2: ijanta mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, fall a moment fween de credit of agus nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel eer de ruches, a hoogte gloog, gach derde on shore, Radio Rira, no eis sheer, er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitteljolijacht,
1: haar bisroge,
2: August haar nuukes.
1: Boelischach, ik chach en duukes, de ige scheliacht, de quischali.
2: Ijant de misje, kiemak herstelen,
1: August misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrum Spriel show, follow moment voor in de credit August ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel er de groeges, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Yon.
0: Rira.